Wat van voorra hadst du, wan du abwassen deitst? Wat hast du van den geleerd? Wat van zegen hast du gewaast? Oder vielleicht sind die Dinge, wat du wusch leistet, vergeten? Welkom te de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat du van deel harchen deist. Ik zie dankbaar dat God haft de plan voor familie, voor voorra, voor mama, voor kinga, en dat's in gouda plan. Vandaar waar we besonders voorras bekijken, waar we zijn God zien plan van voorra, en we willen de boodschap han van knalschmat van Mexico, kraak aan den zegen wat we kan wiedergeven te onze kinga, als een voorra. Ik zie dankbaar dat u hier bent, waar ama du bent, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, Verenigde Staten, Canada, Duitsland, dank schön voor hier zijn. Gertliche voorras zijn zoveel wiet, en wie zijn dankbaar dat God haftet en je zaad dat jeder einer kon er einer voor de hand. Ver wie in de boodschap nemen, gaan we even nog toop beten. Himmelsche voorra, wie komt van nou die, wie danken die voor de dag, wie danken die voor de geleenheid van deel op dit radioprogramma die woord met te duilen. Ik dank die voor al de gertliche voorras. Mocht u en zegenen, en helpen, en moed geven, besonders wouden er de kinga optraken en den zegen wat die wieder geven doen. Himmelsche Vader, ik bete dit programma mocht dien direct bieden, en die nomen wordt verheerlijkt zijn, en mensen worden die kicken als een himmelsche Vader, wat eind werkelijk een grote lijf haft. Ik dank die voor dit, Jezus, en ik bete het in die nomen. Amen. So, nu hebben leid, en dan nodig leid de boodschap van Kanaal Schmidt, den zegen wat we wieder geven aan onze kinga als Vader.